0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
6: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
5: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
7: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
5: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nu 5 minuten in de file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het langzaam bij Purmerend. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
10: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ozan Kökçü en Brantley Kuvas vertrekken na dit seizoen transfervrij bij FC Volendam. Kökçü, de 27-jarige aanvallende middenvelder, kwam 31 keer in actie na zijn komst aan het Finse HJK Helsinki. Zijn volgende club is nog onbekend. Kuvas vertrekt na de degradatie naar de eerste divisie en speelt deze maand met Curaçao het WK tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Gymvereniging GV Hercules organiseert zaterdag 6 juni een rommelmarkt van 9:30 tot 12:30 voor Café Het Wapen aan de Brink in Middelie. Bezoekers kunnen terecht voor servies, speelgoed, kleding en gebak. Een taxateur beantwoordt vragen over antieke vondsten. Wie zich tijdens de markt als lid inschrijft, kan gratis sporten tot 1 oktober 2026. Schaatster Merel Konijn uit Edam stapt over van AH Zaanlander naar Team Novus. De 24-jarige maakte de overstap op eigen initiatief. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst in ijsstadion Tialf. Ook Johan de Wit, eveneens afkomstig uit Edam, is bij de ploeg betrokken als hoofdcoach. Hij neemt onder andere de Chinese schaatster Zhongyan Ning mee vanuit zijn vorige ploeg Team Gold. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261, 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat steeds meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Bij 2 steekincidenten in Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De steekpartijen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen die incidenten is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zaterdagmiddag rond 4:30 raakt een auto te water aan het noordeinde in Landsmeer, de hoogte van nummer 64. 3 inzittenden raakten gewond. Voorbijgangers haalden 2 personen uit het voertuig, de 3e werd door de brandweer bevrijd. Alle 3 zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. IVN Waterland organiseert zondag 7 juni een slootjesactiviteit in het Purmerbos. Om 11 uur. Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen samen met de volwassenen op zoek naar waterdiertjes met schepnetjes en loeppotjes. De activiteit is gratis. Aanmelden kan via ivn.nl. De ingang is via de Populier aan de Westerweg. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Noord-Holland groeide met 1,8%.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze maandag, de 1e juni uit het jaar 2026, is een prima dag. Er zijn flinke opklaringen, dus de zon die schijnt redelijk uitbundig. Met een noordwestelijke en later zuidwestelijke stroming wordt niet al te warme lucht meegenomen richting Edam-Volendam. De temperatuur varieert van 13 tot 15 graden gedurende de ochtendperiode. In de middag wordt het 18 tot maximaal 20 of 21 graden. De wind komt uit een westelijke richting, een meest matige wind, windkracht 4. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig. En bovendien komen de temperaturen op een wat lager plan. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat vanmorgen in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Daar heb je 5 minuten oponthoud. Net als op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert naar de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NNL-alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NNL-alert-app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NNL-alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start op 1 juni met het maaien van circa 200 kilometer dijken. Vanaf 15 juni worden ook circa 6000 kilometer sloten gemaaid. De werkzaamheden zijn nodig voor veilige dijken en een goede waterafvoer. Bij het onderhoud wordt rekening gehouden met beschermde dier- en plantsoorten. In sloten blijven waar mogelijk planten staan voor de waterkwaliteit. Alex Pastoor wordt geen trainer van FC Volendam. De oudspeler van de club geeft aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging buiten Volendam. Nadat FC Volendam per direct afscheid nam van Rick Kruis, viel Pastoors naam als mogelijke opvolger. De analist van Ziggo Sport, voormalig trainer van NEC, Sparta Rotterdam en Almere City, zegt kieskeurig te zijn in zijn volgende stap.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
5: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
4: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
6: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
4: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En het rijdt langzaam op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam voor de aansluiting met de A9. Daar heb je net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ozan Kökçü en Brantley Kuvas vertrekken na dit seizoen transfervrij bij FC Volendam. Kökçü, de 27-jarige aanvallende middenvelder, kwam 31 keer in actie na zijn komst aan het Finse HJK Helsinki. Zijn volgende club is nog onbekend. Kuvas vertrekt na de degradatie naar de eerste divisie en speelt deze maand met Curaçao het WK tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Gymvereniging GV Hercules organiseert zaterdag 6 juni een rommelmarkt van 9:30 tot 12:30 voor Café Het Wapen aan de Brink in Middelie. Bezoekers kunnen terecht voor servies, speelgoed, kleding en gebak. Een taxateur beantwoordt vragen over antieke vondsten. Wie zich tijdens de markt als lid inschrijft, kan gratis sporten tot 1 oktober 2026. Schaatster Merel Konijn uit Edam stapt over van AH Zaanlander naar Team Novus. De 24-jarige maakte de overstap op eigen initiatief. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst in ijsstadion Tialf. Ook Johan de Wit, eveneens afkomstig uit Edam, is bij de ploeg betrokken als hoofdcoach. Hij neemt onder andere de Chinese schaatster Zhongyan Ning mee vanuit zijn vorige ploeg Team Gold. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze maandag, de 1 juni uit het jaar 2026, is een prima dag. Er zijn flinke opklaringen, dus de zon die schijnt redelijk uitbundig. Met een noordwestelijke en later zuidwestelijke stroming wordt niet al te warme lucht meegenomen richting Edam-Volendam. De temperatuur varieert van 13 tot 15 graden gedurende de ochtendperiode. In de middag wordt het 18 tot maximaal 20 of 21 graden. De wind komt uit een westelijke richting, een meest matige wind, windkracht 4. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig. En bovendien komen de temperaturen op een wat lager plan. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files in Noord-Holland, maar op de A27 van Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En op de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam voor knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
5: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
4: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd. En zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
4: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden langzaam maar zeker korter, maar wat opvalt is de A2. Bij de Leidse Rijntunnel is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Bosch en daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A27 sta je ook 10 minuten in de file van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren moet je 10 minuten geduld hebben. Het rijdt daar langzaam tussen de afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
10: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in 1 glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Als u door de gemeente Edam-Volendam rijdt, dan kan het zijn dat je wat verkeersoverlast hebt. Onder andere op de Julianenweg, daar is men bezig met de weg te verbeteren. En ook bij de Ark, want door sloopwerkzaamheden aan de Ark is er tot 5 juni verkeersoverlast daar.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zaterdagmiddag rond 4:30 raakt een auto te water aan het noordeinde in Landsmeer, ter hoogte van nummer 64. Drie inzittenden raakten gewond. Voorbijgangers haalden twee personen uit het voertuig. De derde werd door de brandweer bevrijd. Alle drie zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. IVN Waterland organiseert zondag 7 juni een slootjesactiviteit in het Purmerbos. Om 11 uur. Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen samen met de volwassenen op zoek naar waterdiertjes met schepnetjes en loeppotjes. De activiteit is gratis. Aanmelden kan via ivn.nl. De ingang is via de Populier aan de Westerweg. Ozan Kökçü en Brantley Kuvas vertrekken na dit seizoen transfervrij bij FC Volendam. Kökçü, de 27-jarige aanvallende middenvelder, kwam 31 keer in actie na zijn komst aan het Finse HJK Helsinki. Zijn volgende club is nog onbekend. Kuvas vertrekt na de degradatie naar de Eerste Divisie en speelt deze maand met Curaçao het WK tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze maandag, de 1 juni uit het jaar 2026, is een prima dag. Er zijn flinke opklaringen, dus de zon die schijnt redelijk uitbundig. Met een noordwestelijke en later zuidwestelijke stroming wordt niet al te warme lucht meegenomen richting Edam-Volendam. De temperatuur varieert van 13 tot 15 graden gedurende de ochtendperiode. In de middag wordt het 18 tot maximaal 20 of 21 graden. De wind komt uit een westelijke richting, een meest matige wind, windkracht 4. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig en bovendien komen de temperaturen op een wat lager plan. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer moet nog rekening houden met vertraging op de A2 door de nasleep van een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel. Van Amsterdam naar Utrecht staat nog file tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De LOVE is een met muziek voor thuis, op je werk of op

0: Waar is dat?
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
9: Hoge energierekening?
0: BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: van Wie is Vandaag?
1: De Koffietop 3.
2: Die is vandaag op verzoek van Casper Smit. Dit is zijn Koffietop 3.

om de koffietop 3 op bezoek van Casper Smit vandaag. Dankjewel voor het aanvragen, Casper. Wil je morgen in de koffietop 3? Dan kan dat. Laat even weten wat je 3 favoriete koffietjes zijn. En wie weet zit jij dan morgen wel in de koffietop 3. Tijdens je koffiepauze.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gymvereniging GV Hercules organiseert zaterdag 6 juni een rommelmarkt van 9:30 tot 12:30 voor Café Het Wapen aan de Brink in Middelie. Bezoekers kunnen terecht voor servies, speelgoed, kleding en gebak. Een taxateur beantwoordt vragen over antieke vondsten. Wie zich tijdens de markt als lid inschrijft, kan gratis sporten tot 1 oktober 2026. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Noord-Holland groeide met 1,8%. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NNL-alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NNL-alert-app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NNL-alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
8: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: MasterMate IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. MasterMate IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE.

En wat is in en wat is uit op deze eerste werkdag van deze week? Een favoriete jeans hebben, dat is in. En dol zijn op borduren, dat is...

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start op 1 juni met het maaien van circa 200 kilometer dijken. Vanaf 15 juni worden ook circa 6000 kilometer sloten gemaaid. De werkzaamheden zijn nodig voor veilige dijken en een goede waterafvoer. Bij het onderhoud wordt rekening gehouden met beschermde dier- en plantsoorten. In sloten blijven waar mogelijk planten staan voor de waterkwaliteit. Alex Pastoor wordt geen trainer van FC Volendam. De oudspeler van de club geeft aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging buiten Volendam. Nadat FC Volendam per direct afscheid nam van Rick Kruis, viel Pastoors naam als mogelijke opvolger. De analist van Ziggo Sport, voormalig trainer van NEC, Sparta Rotterdam en Almere City, zegt kieskeurig te zijn in zijn volgende stap. Schaatster Merel Konijn uit Edam stapt over van AH Zaanlander naar Team Novus. De 24-jarige maakte de overstap op eigen initiatief. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst in ijsstadion Tialf. Ook Johan de Wit, eveneens afkomstig uit Edam, is bij de ploeg betrokken als hoofdcoach. Hij neemt onder andere de Chinese schaatster Zhongyan Ning mee vanuit zijn vorige ploeg Team Gold. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En dit is de gedachte van vandaag die ik voor je heb. Mensen kun je niet veranderen, maar hun perceptie wel. Ik wens je een mooie maandag. Wat mij betreft heel graag tot morgen bij een nieuwe aflevering van het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
9: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in 1 glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ik vind zelf al een fijn begin van de maandagmiddag. Passenger, let her go. Chicago, look away. And dead or alive. Je luistert naar LOVE Radio Schudden in de middag. Tot de klok van 3 uur. Je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws. Ook heel veel muziek. Je gaat luisteren naar Alcazar, Almost Famous en Tom Grennan.

0: Het is misschien moeilijk om mee te zingen tijdens de lunch. Misschien heb je het wel geprobeerd. Tom Grennan, Don't Break the Heart. Middelie, zaterdag 6 juni organiseert gymvereniging Hercules. Ik wou zeggen Brinio. Maar Hercules, haar jaarlijkse rommelmarkt. Van 9:30 ochtends tot 12:30 in de middag. En het vindt plaats voor Café Het Wapen.
1: Ik loop de trap op naar de voordeur, naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen.

0: strenger, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen clubs of verenigingen nog vuurwerk mogen afsteken. Maar de Raad van State vindt dat de voorwaarden voor die ontheffingen strenger moeten. De Hongaarse president Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. En Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president weggestuurd kan worden. Pieter van den Hogeband stopt als chef de mission van het Olympisch team. De oud-zwemmer meldt dat NOC-NSF voor iemand anders heeft gekozen. Wie is niet bekend? De sportkoepel komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer, steeds meer stapelwolken met plaatselijk ook een bui. En het is maximaal 24 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Noord-Holland groeide met 1,8%. IVN Waterland organiseert zondag 7 juni een slootjesactiviteit in het Purmerbos. Om 11 uur. Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen samen met de volwassenen op zoek naar waterdiertjes met schepnetjes en loeppotjes. De activiteit is gratis. Aanmelden kan via ivn.nl. De ingang is via de Populier aan de Westerweg. Ozan Kökçü en Brantley Kuvas vertrekken na dit seizoen transfervrij bij FC Volendam. Kökçü, de 27-jarige aanvallende middenvelder, kwam 31 keer in actie na zijn komst aan het Finse HJK Helsinki. Zijn volgende club is nog onbekend. Kuvas vertrekt na de degradatie naar de Eerste Divisie en speelt deze maand met Curaçao het WK tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Deze maandag, de 1 juni uit het jaar 2026, is een prima dag. Er zijn flinke opklaringen, dus de zon die schijnt redelijk uitbundig. Met een noordwestelijke en later zuidwestelijke stroming wordt niet al te warme lucht meegenomen richting Edam-Volendam. De temperatuur varieert van 13 tot 15 graden gedurende de ochtendperiode. In de middag wordt het 18 tot maximaal 20 of 21 graden. De wind komt uit een westelijke richting, een meest matige wind, windkracht 4. De komende dagen wordt het sterk wisselvallig. En bovendien komen de temperaturen op een wat lager plan. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De lekkerste hits op je werk. LOVE.

gezelligheid met Polly. Je kon ook luisteren naar Willem Duin, René Vroger en Madonna. Ja, het was te verwachten. Leegloop bij FC Volendam. Ook Kutju en Koewas vertrekken na degradatie. Het hele bericht staat op onze website rtvlove.nl.

Meer dan nostalgie, Dusty Springfield. Heb jij het ook? Ik moet dan denken aan Radio Veronica. The summer is over. Straks na ene gaan we gewoon door hier met Skudde in de middag. Een nieuwe lunch top 3. Die is vandaag van Sylvia uit Monnikendam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Keestol Glas.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden.
10: Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Tussen 12 en 3 kan je skudden bij Love Radio. Heerlijk voor bij de lunch, skudden in de middag. Lekker voor bij de warme hap of een broodje, skudden in de middag.

Sylvia, dank voor jouw lunch top 3 met Barry Maurer, Michael Bublé en The Nomads. Katrina in the Waves, Fleetwood Mac en daarna is het tijd voor lokaal en regionaal nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gymvereniging GV Hercules organiseert zaterdag 6 juni een rommelmarkt van 9:30 tot 12:30 voor Café Het Wapen aan de Brink in Middelie. Bezoekers kunnen terecht voor servies, speelgoed, kleding en gebak. Een taxateur beantwoordt vragen over antieke vondsten. Wie zich tijdens de markt als lid inschrijft, kan gratis sporten tot 1 oktober 2026. Alex Pastoor wordt geen trainer van FC Volendam. De oudspeler van de club geeft aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging buiten Volendam. Nadat FC Volendam per direct afscheid nam van Rick Kruis, viel Pastoors naam als mogelijke opvolger. De analist van Ziggo Sport, voormalig trainer van NEC, Sparta Rotterdam en Almere City, zegt kieskeurig te zijn in zijn volgende stap. Schaatster Merel Konijn uit Edam stapt over van AH Zaanlander naar Team Novus. De 24-jarige maakte de overstap op eigen initiatief. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst in ijsstadion Tialf. Ook Johan de Wit, eveneens afkomstig uit Edam, is bij de ploeg betrokken als hoofdcoach. Hij neemt onder andere de Chinese schaatster Zhongyan Ning mee vanuit zijn vorige ploeg Team Gold.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

LOV Radio Scudi in de middag. Ik wil luisteren naar Bertolf Another Day, Wynonna Judd en Whitney Houston. We gaan actief worden, namelijk slootjes scheppen in het Purmerbos. IVN Waterland organiseert op zondag 7 juni een slootjesactiviteit in het Purmerbos. En start om 11 uur 's ochtends. Ingang de Populier, Westerweg, ter hoogte van nummertje 27. Dan een klein stukje lopen richting de speelplaats. Voor meer informatie kan je kijken op de website van ivn.nl/afdeling Waterland. Deelname is gratis.

I will follow the kids. Adele, oh my god. Straks Don Johnson, Heartbeats. En aan de klok van twee, een nieuwe 2 na 2 doen we vandaag met Julien Clerc.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
5: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of Nicodemus.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Vandaag in de tweede twee, niemand minder dan Julien Clerc. Daarvoor Sly Fox en natuurlijk George Michael. Straks om 14:30 het laatste lokaal en regionaal nieuws. Daarvoor kan je nog luisteren naar Journey, Edwin Collins en Rod Stewart.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ozan Kökçü en Brantley Kuvas vertrekken na dit seizoen transfervrij bij FC Volendam. Kökçü, de 27-jarige aanvallende middenvelder, kwam 31 keer in actie na zijn komst aan het Finse HJK Helsinki. Zijn volgende club is nog onbekend. Kuvas vertrekt na de degradatie naar de eerste divisie en speelt deze maand met Curaçao het WK tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Zaterdagmiddag rond 4:30 raakt een auto te water aan het noordeinde in Landsmeer, ter hoogte van nummer 64. 3 inzittenden raakten gewond. Voorbijgangers haalden 2 personen uit het voertuig, de derde werd door de brandweer bevrijd. Alle 3 zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Vandaag rond 12:00 verstuurt de overheid een NNL-alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NNL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12:00 af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NNL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Train, Drops of Jupiter, Jimmy Summerfield, To Love Somebody, en natuurlijk Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up. En op 6 juni wordt weer de jaarlijkse Korendag in Monnikendam gehouden. En op deze Korendag zullen weer tientallen koren uit alle delen van Nederland deelnemen. Ze laten zich van hun beste kant horen en zien op 5 verschillende locaties in het mooie stadje Monnikendam. Het begint om 9:45 ochtends, duurt tot 5:15. Wilt u een programmaboekje, dan kost dat €5. En wil je meer informatie, kantorij Monnikendam.nl.

Christopher Cross, Ride Like the Wind. En daarvoor Roots Syndicate met Mockingbird Hill. Dank voor het luisteren naar Skudde in de Middag voor deze maandag 1 juni. Morgen ben ik er weer om 12 uur. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg, een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted op alweer die maandag. Hè. Ja, het gaat ongelooflijk hard weer. Het weekendje is weer voorbij en we moeten weer aan de slag. Althans, dat hebben we al een dag gedaan, hè. Nou, ik ga je 2 uur meenemen met heerlijke muziek. Net al Cliff Richard en The Shadows en In The Country. En achteraan Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. En dit is Pink en Get The Party Started.

De Drieërs en Ellen ten Damme was toen toch wel een bijzondere combinatie, maar wat heel goed eigenlijk uitgevallen is. Want ja, we kunnen toch wel zeggen dat dit toch wel een aardig groot hitje is geweest. Wat is dromen? En daarvoor natuurlijk André Hazes junior met Later komt de spijt. Nou, dat heeft hij misschien heel vaak in zijn leven gehad, hè? Deze beste man, want hij heeft wel aardig wat dingetjes gedaan waar je misschien nu heel anders over nagedacht zou kunnen hebben, hè? Zou zomaar kunnen. Hey, door nu met Level 42, Hot Water. Yeah.

Dream and things can only get better. Ja, als je een ruk leven hebt. Oh, sorry, zei ik dat hardop? Nou, als je een stom leven hebt, dan kan het natuurlijk altijd beter gaan natuurlijk. Maar ja, als je zegt van, weet je, ik vind mijn leven helemaal goed. Alles wat ik eigenlijk meemaak en wat ik doe, dat is gewoon een 80%. En ik hoef nooit naar die 100%. Dan is dat natuurlijk helemaal goed, hè. Maar als je nou denkt, het kan misschien toch nog ietsjes beter. En ik wil graag naar die 90% toe. Ook goed natuurlijk, hè. Hey, we gaan door met The Beatles en Let It Be. En daarachteraan het laatste.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start op 1 juni met het maaien van circa 200 kilometer dijken. Vanaf 15 juni worden ook circa 6000 kilometer sloten gemaaid. De werkzaamheden zijn nodig voor veilige dijken en een goede waterafvoer. Bij het onderhoud wordt rekening gehouden met beschermde dier- en plantsoorten. In sloten blijven waar mogelijk planten staan voor de waterkwaliteit. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Noord-Holland groeide met 1,8%. IVN Waterland organiseert zondag 7 juni een slootjesactiviteit in het Purmerbos. Om 11 uur. Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen samen met de volwassenen op zoek naar waterdiertjes met schepnetjes en loeppotjes. De activiteit is gratis. Aanmelden kan via ivn.nl. De ingang is via de Populier aan de Westerweg.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

Donna Summer, lekker zo'n disco-klassieker, hè, waar je toch wel een beetje dat disco-gevoel bij krijgt. Ja, die glitterbollen, hè, en die wijde pijpen, dat was een beetje die disco-tijd. Ja, heerlijk om te horen, deze On The Radio. En die hoor je natuurlijk ook, hè, On The Radio. Hey, we gaan nu door met Will To Power en Baby, I Love Your Way.

Mark Anthony. Ja, de beste man had volgens mij een relatie met Jennifer Lopez. Was toen een heel groot, toch wel showbiz-koppel. Werd toen breed uitgemeten in alle media en iedereen was er helemaal vol van. Tot het natuurlijk ook weer overging. Ja, en zo gaat eigenlijk alles in het leven. Hè. Vaak juist met dat soort showbiz-koppels. Hè. Ja, op een gegeven moment zijn de verleidingen te groot of denken ze dat ze beter kunnen krijgen en zijn ze weg. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Hey, we zijn weer toegekomen aan bijna aan de klok van 4 uur. Maar ik ga je nog een paar platen meegeven. Hoor. Michael Jackson, Douwe Bob en Sera, Jan Smit en deze van Harry Styles. En Music for a Sushi Restaurant.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: LOVE Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint ook in Noord-Holland met een aantal korte dagelijkse files. Twee die opvallen, de A4 Amsterdam richting Den Haag, voor knooppunt Burgerveen zo'n 10 minuten extra reistijd. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer staat 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je ook alles bij elkaar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Welkom weer terug. Ja, bij alweer het tweede en voor mij dan laatste gedeelte. Maar wat ik vaker zeg, hè, is ook zo, na de klok van 5 uur... hè, ja, dan krijg je gewoon nog meer heerlijke hits te horen van ook collega-dj's. Dus zeker blijven luisteren. Net natuurlijk Diana Ross en My Old Piano. En achteraan, hè, met die wijde pijp inderdaad ook weer. Maar alleen dat was een latere tijd. MC Hammer en You Can Touch This. En dit is Santana. Lekker zomers. Maria, Maria. Sounds

Casey Joseph, ja, uit Volendam vandaan, hè. Till Dawn heet de beste plaats. Lekker plaatje, zou ik zeggen. En ja, dat is natuurlijk ook logisch, want daarvoor draaien wij natuurlijk ook dit soort platen gewoon hier op de radio, hè. Alleen maar goede platen. Daarvoor Bruno Mars en Billionaire. En dit is uit die Rocky-film, hè. Frank Stallone.

0: Parijs. En daarmee zijn we ook weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gymvereniging GV Hercules organiseert zaterdag 6 juni een rommelmarkt van 9:30 tot 12:30 voor Café Het Wapen aan de Brink in Middellie. Bezoekers kunnen terecht voor servies, speelgoed, kleding en gebak. Een taxateur beantwoordt vragen over antieke vondsten. Wie zich tijdens de markt als lid inschrijft, kan gratis sporten tot 1 oktober 2026. Alex Pastoor wordt geen trainer van FC Volendam. De oudspeler van de club geeft aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging buiten Volendam. Nadat FC Volendam per direct afscheid nam van Rick Kruis, viel Pastoors naam als mogelijke opvolger. De analist van Ziggo Sport, voormalig trainer van NEC, Sparta Rotterdam en Almere City, zegt kieskeurig te zijn in zijn volgende stap. Schaatster Merel Konijn uit Edam stapt over van AH Zaanlander naar Team Novus. De 24-jarige maakte de overstap op eigen initiatief. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst in ijsstadion Tialf. Ook Johan de Wit, eveneens afkomstig uit Edam, is bij de ploeg betrokken als hoofdcoach. Hij neemt onder andere de Chinese schaatster Zhongyan Ning mee vanuit zijn vorige ploeg Team Gold.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is ook in Noord-Holland inmiddels begonnen, met in totaal daar zo'n 60 kilometer file. De meeste oponthoud op de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag bij Roelevarensveen 8 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het Rotterpolderplein ook 10 minuten oponthoud. En tenslotte op de ring van Amsterdam op de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid. Daar staat een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jamison Albano samen met Romina Power, die hebben deze plaat gemaakt. Ja, en deze platen hoor je niet zo vaak op de radio. Maar daarom des te leuker dat je ze ook af en toe hier voorbij hoort komen. Hè? Ja, niet op Spotify of andere dingetjes. Hè? Dat is een beetje toch wel allemaal wat jij graag wil horen. Maar je kan ook hier bij de LOVJ gewoon af en toe verrast worden. En dat is nou leuk. Hey, door met Stardust en de music sounds better with you.

Tel Backman en She Is So High. Nou, dat kan alle kanten op natuurlijk. Ze kan toch wel helemaal high zijn van de liefde. Nou, dat is voor mij de meest voorkomende vorm die in ieder geval gezongen wordt. Hè. Maar ja, je kan ook natuurlijk high worden van andere dingen. Je moet het allemaal zelf natuurlijk weten. Maar het laatste is minder goed dan het eerste. Hè. Verliefd zijn is natuurlijk helemaal goed. Ook al moet ik wel zeggen dat als je daarin toch wat last krijgt, hè, dat de relatie overgaat of zo, dan is het weer een klote gevoel. En ik weet niet of dat nou weer zo goed is voor je lichaam. Hey, we zijn weer toegekomen aan weer het einde. Ik ga het stokje overdragen straks rond de klok van 5 uur. Maar eerst blijf ik nog bij jou met een paar heerlijke platen hoor. Razorlight, Lucy Ledwick, Mark Armour komt nog voorbij, Simon Keizer en deze van Lewis Capaldi en Forget Me.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland is de avondspits ook goed op gang gekomen. De meeste vertraging zien we daar nu onder andere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging. En de N246 valt op Beverwijk richting Westgrafdijk. Daar staat voor de aansluiting met de N244 10 minuten vertraging. Of daar heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Rond Zessen. Met tot 6 uur heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. En daarna 6 uur gewoon lekker muziek draaien. En meer de muziek die je van mij, Klaas Bontfokes, gewend bent. Ja, we hadden net Lovers Don't Talk for the Cats. En we zijn begonnen met Patrick Hernandez met Born to be Alive. Hernandez had het liedje al in 1973 geschreven, maar dan in een akoestisch arrangement à la Bob Dylan of Leonard Cohen. 5 jaar later nam hij het opnieuw op, toen als popliedje. Uiteindelijk was het zijn Belgische producer Jan Van Loo die er een discoversie van maakte, aanvankelijk tot ergernis van Patrick. De discoversie bereikte in de hitlanden de nummer 1 positie in 16 landen en kreeg platina in Canada, goud in de Verenigde Staten en West-Duitsland en zilver in het Verenigd Koninkrijk. Dus dat was toch wel een goede zet, hoor, van die Jane Velo. Volgende nummer is van de BZN. Feeling good, feeling fine.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. IVN Waterland organiseert zondag 7 juni een slootjesactiviteit in het Purmerbos. Om 11 uur. Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen samen met de volwassenen op zoek naar waterdiertjes met schepnetjes en loeppotjes. De activiteit is gratis. Aanmelden kan via ivn.nl. De ingang is via de Populier aan de Westerweg. Ozan Kökçü en Brantley Kuvas vertrekken na dit seizoen transfervrij bij FC Volendam. Kökçü, de 27-jarige aanvallende middenvelder, kwam 31 keer in actie na zijn komst aan het Finse HJK Helsinki. Zijn volgende club is nog onbekend. Kuvas vertrekt na de degradatie naar de Eerste Divisie en speelt deze maand met Curaçao het WK tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Schaatster Merel Konijn uit Edam stapt over van AH Zaanlander naar Team Novus. De 24-jarige maakte de overstap op eigen initiatief. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst in ijsstadion Tialf. Ook Johan de Wit, eveneens afkomstig uit Edam, is bij de ploeg betrokken als hoofdcoach. Hij neemt onder andere de Chinese schaatster Zhongyan Ning mee vanuit zijn vorige ploeg Team Gold. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Voor de kust van Bretagne is een Russische tanker onderschept door de Franse marine. Het hoort waarschijnlijk bij de Russische schaduwvloot. Die vaart onder een andere vlag om onder westerse sancties uit te komen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is maximaal 24 graden. Morgen regen, een kans op onweer en dan maximaal 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NNL-alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NNL-alert-app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NNL-alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start op 1 juni met het maaien van circa 200 kilometer dijken. Vanaf 15 juni worden ook circa 6000 kilometer sloten gemaaid. De werkzaamheden zijn nodig voor veilige dijken en een goede waterafvoer. Bij het onderhoud wordt rekening gehouden met beschermde dier- en plantsoorten. In sloten blijven waar mogelijk planten staan voor de waterkwaliteit. Gymvereniging GV Hercules organiseert zaterdag 6 juni een rommelmarkt van 9:30 tot 10:30 voor Café Het Wapen aan de Brink in Middelie. Bezoekers kunnen terecht voor servies, speelgoed, kleding en gebak. Een taxateur beantwoordt vragen over antieke vondsten. Wie zich tijdens de markt als lid inschrijft, kan gratis sporten tot 1 oktober 2026. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast vooral veel dagelijkse files in Noord-Holland vallen de volgende op met wat meer vertraging. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. De A10 bij Amsterdam tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Zeeburg. Aan de oostkant van Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging een half uur. En veel oponthoud zien we op de N231 Amstelveen richting Alfa aan de Rijn. Tussen Aalsmeer en Nieuwveen staat 2 kilometer file, maar de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The River Inside, Maribel. En daarvoor een meesterwerk, kan ik wel zeggen, van de Moody Blues, Question. Het is geschreven door Justin Hayward. Hayward zei: het werd geschreven in een tijd dat we door Amerika toerden. En veel jongeren van onze generatie leefden in angst om opgeroepen te worden voor een verschrikkelijk conflict, de Vietnamoorlog. Dus ik denk dat we op een bepaalde manier namens hun spraken toen ik het schreef. Question is een van de populairste nummers van de Moody Blues en is te vinden op vrijwel al hun compilatie en live albums. Volgende nummer is van Lulu. Boom!

0: Voel je lekker op je werk. LOVA.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Noord-Holland groeide met 1,8%. Zaterdagmiddag rond 4:30 raakt een auto te water aan het noordeinde in Landsmeer, ter hoogte van nummer 64. 3 inzittenden raakten gewond. Voorbijgangers haalden 2 personen uit het voertuig. De derde werd door de brandweer bevrijd. Alle 3 zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Alex Pastoor wordt geen trainer van FC Volendam. De oudspeler van de club geeft aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging buiten Volendam. Nadat FC Volendam per direct afscheid nam van Rick Kruis, viel Pastoors naam als mogelijke opvolger. De analist van Ziggo Sport, voormalig trainer van NEC, Sparta Rotterdam en Almere City, zegt kieskeurig te zijn in zijn volgende stap.
2: Zover het nieuws uit Edan, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Helpless as a Mack truck. Ja, dat klinkt heftig, Polly. De B-kant van het nummertje heet What Doesn't Destroy Me Makes Me Stronger. Ja, ja. Dan gaan we alweer naar het laatste nummertje van dit uur. En die zoek ik dan uit mijn eigen playlist. En dat is deze keer een hele mooie van Tom Petty. Free Fallin'.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

You're my favorite waste of time, Paul Owen. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Rond Zessen. Dit uur geen onderbrekingen meer van nieuwsblokken. Gewoon achter elkaar lekkere muziek draaien. We zijn ook wel lekker begonnen met You're My Favorite Waste of Time. Het nummer is voor het eerst geschreven en uitgebracht door de Amerikaanse zanger Marshall Crenshaw. Dat was in 1979. En 3 jaar later werd het dan uitgebracht door Paul Owen. En die heeft er wel een redelijke hit mee gescoord. Het is later ook nog gecoverd door Bette Midler. Dan gaan we nu naar 2 nummers uit de stenen tijdperk. En dan beginnen we met Buddy Holly met Every Day. MUZIEK

De tweede uit de stenen tijdperk. The Everly Brothers met Cathy's Clown. Het nummer is geschreven door Don Everly. De tekst beschrijft een man die onrecht is aangedaan en publiekelijk vernederd door zijn geliefde. Here he comes, that's Cathy's Clown. De refreinen worden gezongen door de broers Don en Phil in hun kenmerkende close harmony stijl. Terwijl Don de brug solo zingt. Ja, en dit nummer dateert uit 1957. Dat is toch wel het stenen tijdperk, zou ik zeggen. Dan gaan we verder met Smile, met It's Gonna Be.

Life is a rollercoaster. Ronan Keating. Ronan is een Ierse zanger, songwriter, acteur en presentator. Aardig veelzijdig, mag je wel zeggen. Hij was ook co-lead zanger van de Ierse popgroep Boyzone. Zijn solo carrière begon in 1999 en hij heeft inmiddels 11 albums opgenomen. Hij kreeg wereldwijde aandacht toen zijn single When You Say Nothing At All te zien was in de film Nothing Hill en in verschillende landen de nummer 1 plaats haalde. Ja, dan gaan we verder met een mooi liedje over Volendam. John Kitty, Mijn Volendam. MUZIEK

Let's Hang On. Nancy Bruinoogen. Beter bekend onder haar artiestennaam Nancy Boyd. Het is een oorspronkelijk uit België afkomstige zangeres. Ze had eind jaren 80 en begin jaren 90 bescheiden succes in de popmuziek, waar ze werkte voor het Nederlandse label BR Music. En ze staat vooral bekend om haar covers van populaire liedjes. Dan gaan we naar het Frans-Duitse van vandaag. En dan beginnen we met de Franse bijdrage. Die is van Catherine Ferry. 1, 2, 3. Oftewel...

De Duitse bijdrage Theo Wirfarnaglots van Vicky Leandros. Vicky is een Grieks-Duitse zangeres. Naast Grieks en Duits heeft ze ook veel nummers in het Frans en Engels gezongen. Ook nam zij verscheidene nummers op in het Japans, Nederlands, Italiaans en Spaans. In totaal heeft ze bijna 80 albums uitgebracht. Dat is niet niks. Andere grote hits van haar zijn Après Toi en Ich hab die Liebe gesehen. Volgende nummer is van Right Set Fred, Deeply Dippy.

The River is een nummer van de Amerikaanse rockband Live, uitgebracht in 2006. Het is de eerste single van hun zevende studioalbum Songs from Black Mountain. Het lukte Live niet om met dit nummer in de Amerikaanse Billboard Hot 100 te komen, maar wel in Australië, Nederland en Vlaanderen. Ja, hoe dat nou komt, daar kan je je vinger toch niet op leggen. Smaken verschillen nou eenmaal. Dan gaan we verder met een lekkere van de Simple Minds. Alive and Kicking. MUZIEK

Royals is de debuutsingle van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Lord uit 2013. Het nummer is in een half uur geschreven door Lord zelf in samenwerking met haar producer Joel Little. Het staat op haar EP The Love Club en het is uitgebracht in 2013. In 2014 won het de Grammy Award for Song of the Year voor Lord en haar medecomponist Joel Little. Dan gaan we verder met No Pictures Please. Hey, hallo!

En zo komen we alweer aan het einde van deze aflevering van Rond Zessen. Morgenmiddag ben ik er weer van 5 tot 6 uur met middagrippen. En vandaag sluit ik af met een 1-2'tje tussen de Beatles en de Stones. En we beginnen natuurlijk altijd met de Beatles, met Love Me Do. En we eindigen met de Stones, met It's All Over Now. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Ron van Kan met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dat was Charlotte Cornfield met Lucky. En dit is Roy Draait Door. Het is maandag 1 juni. En tot 8 uur vanavond hoor je bij de lokale omroep Volendam Edam eigentijdse alternatieve popmuziek van onder andere The Black Keys en Manchester Orchestra. Die laatste is een verzoekje van Klaas Hansen. Maar eerst gaan we luisteren naar Hot Left Pole met All Along.

op 22 mei kwam Niels Buijs uit met een nieuwe single Runaway. En vanwege Pinksteren? Was het vorige week Pinksteren? Om redenen heb ik die vorige week niet kunnen draaien. Voor mij was Pinksteren vorige week. Dus Runaway ga ik nu zo meteen draaien. En wat leuk is dat vorige week dinsdag was Niels ook de gast hier bij de LOVE in het programma Case Choice. En hij vertelde daar 2 uur lang over het nieuwe album dat hij heeft opgenomen. En over verschillende singles die hij nu al heeft uitgebracht. Zijn inspiraties. En hij vertelde daar, en ik zag later dat hij dat ook op internet al verteld had, dat zijn nieuwe album Carouser gaat heten. En die komt op 9 oktober uit. Die wordt opnieuw gepresenteerd in de PX in Volendam. Net als zijn vorige album The Lowlands. En ook dit album. Ik weet niet of ik Niels goed begrepen, maar voor mij zei hij dat hij 100% op vinyl komt. Dus ik weet niet of hij daarmee nou bedoelt dat hij alleen op vinyl komt, of dat het 100% zeker is dat hij op vinyl verkrijgbaar zal zijn. Hij zal ook op Spotify komen en alle andere streamingsdiensten, zonder reclame te maken. En dat geldt dus ook voor de single die 22 mei uitkwam. Dat is Runaway en die hoor je nu.

waren de Black Keys met Stop Arguing Over Me. En daarvoor hoorde je Little Barry met Luggin Hurt. En ja, daarvoor hoorde je Niels Buis. Dat is natuurlijk een muzikant in Volendam. Little Barry en Black Keys komen niet in Volendam, zelfs niet uit Nederland. Maar de volgende artiest, om toch weer even te compenseren, komt wel weer uit Volendam. En dat is Emily van Leeuwen. Afgelopen december bracht zij al een eerste single uit From the Mezzanine. En dat was samen met een Belgische producer, Dusk. En zij hebben elkaar ontmoet via internet, Snapchat volgens mij. Dusk maakt de muziek in België. Emily zingt het in Volendam in. En ja, zo creëren ze dus liedjes. Emily had toen al beloofd dat er meer muziek zou uitkomen van deze samenwerking. En inmiddels is het dus ook zo. Het is al wel 5 weken geleden dat I Don't Know, de nieuwe single van Emily van Leeuwen, uitkwam. Maar ik was er nog niet aan toegekomen om hem te draaien. En even kijken, heb ik hem al wel klaarstaan? Ja, voor mij wel. En vandaag is dus de dag dat ik die nieuwe single van Emily van Leeuwen draai. Hij heet I Don't Know. Even checken of dit het goede nummer is.

Ja, dat was Nasty Sauce van Pomelo. En Pomelo is een nieuw duo-project van Winnem en een andere guy. Die jongen ken ik niet, maar Winnem heb ik wel vaak hier gedraaid in Rooidruidoor. Voormalig huisgenootje van mijn zus in Amsterdam-Oost. En ja, ik kwam tegen dat ze dus onder deze nieuwe naam, ja, met dit nieuwe project, nieuwe muziek uitbrengt. Dus ik denk, dat moet ik weer eens gaan luisteren en gaan draaien. En ja, zoals je dus af en toe toevallig iets tegenkomt, zo geldt dat ook voor de podcast Norah Jones Plays Along With. Daar heb ik volgens mij ook wel 1 of 2 keer eerder iets van gedraaid. Het is een podcast op YouTube. Op YouTube heb ik het gekeken. Van Norah Jones, pianist, zangeres. En zij nodigt elke week of weet ik veel hoe vaak een andere muzikant uit. En nou, dan praten ze over muziek en over hoe ze muziek maken. Dan spelen ze nummers van die artiest samen. Ze coveren een nummer wat ze allebei interessant vinden. En dat zijn in ieder geval voor de muzikant echt ontzettend interessante video's. Voor ongeveer een uur om te kijken en te luisteren. Ik heb eigenlijk een hekel aan het woord podcast, daarom zeg ik video's. En in een van de laatste uitzendingen die ik zag, was het dus Norah Jones Plays Along With Pino Palladino en Blake Mills. Pino Palladino is een bizarre bassist. Blake Mills een bizarre gitarist. En ja, samen maken zij dus. Ja, moet ik even denken. Pino Palladino en Blake Mills maken een beetje jazzachtige muziek. Veelal instrumentaal. En echt op bizar hoog niveau. Heel, ja, hoe noem je dat? Met fretless bass en fretless guitar. Echt gewoon heel anders dan wat je gewend bent van alle andere muziek. En Norah Jones, mijn eigen vooroordeel misschien is dat zij toch best wel binnen de lijntjes kleurt. Dus ja, die combinatie van die drie artiesten was heel interessant. En in die uitzending zingen ze op een gegeven moment een cover, of ze spelen een cover van John Martin. Dat was dan weer een folkgitarist die in de jaren 70, of net daarvoor, gewoon persoonlijk bevriend was met Nick Drake. De allerbeste fingerstyle-gitarist ooit. En ja, dit is gewoon een nummer waarin alle legendes samenkomen. Ze spelen in die uitzending een nummer dat wat minder bekend is. Het is het nummer One World. Ook van het gelijknamige album One World van John Martin. En je hoort nu dus de versie van Norah Jones samen met Pino Palladino en Blake Mills.

was Manchester Orchestra met The Silence. En die was een band en een nummer dat mij 2 weken geleden werd aangeraden door Klaas Hansen. Dus mocht je dit nou fijne muziek vinden, dan heb je Klaas Hansen te bedanken. En ja, het is weer zover. Het is tijd voor de laatste 2 nummers van dit uur Rode Draai Door. En het is weer zover. Ik ben opnieuw begonnen aan een rewatch van Twin Peaks. Ongelooflijke serie. Ik had die een tijd terug aan een leerling van me aangeraden. Die stuurde mij een bericht van, ik ben eraan begonnen. En toen dacht ik, ja, ik moet er ook weer aan beginnen. En bij Twin Peaks, na seizoen 1 en 2, hoort dan de film Fire Walk With Me. En afgelopen vrijdag kwam er het album uit van Elijah Waters, Delight. En op het album staat het nummer Fire Walk With You. Dus ik hoorde gelijk al mijn Twin Peaks belletjes gingen af. En dat nummer ga ik nu dus draaien. Fire Walk With Me is de film. Fire Walk With You, het nummer. Ik wilde zeggen, ik weet niet of het erop geïnspireerd is, maar ik denk het eigenlijk wel. Er zit in de film Fire Walk With Me een scène, als je hem gezien hebt, in die club, zeg maar, hoor je muziek. Ik denk dat zeg maar, die achtergrondmuziek in die scène, dus dat dit nummer heel erg daarop lijkt. Het was niet mijn beste zin, maar ik bedank je wel voor het luisteren. En dit is Elijah Waters met Fire Walk With You. Tot volgende week.

0: is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hartelijk welkom bij Muzikaal Volendam. We zijn weer compleet vanavond en we hopen dat we voor u een leuk programma hebben. En u hoorde BZN en daar gingen we eigenlijk een beetje mee terug naar de sfeer van de tent tijdens de havenfeesten. Eén groot orkest met hetzelfde Volendams operakkoor. En u hoorde Des Amore van BZN tijdens Symphonic Night, in dit geval nummer 2. Tussen alle klassieke nummers ook de Volendammer klassieke feestplaat. Vroeger dé plaat op alle feestjes en bruiloften. En de albums A Symphonic Night 1 en 2 werden respectievelijk dubbel platina en platina. En platina, dat staat voor 80.000 verkochte albums. En tegenwoordig is dat 80 miljoen streams.
1: 12 april was de release van het album van PGM Bond, Coyote, King of the Island. Het is een Americana country album geworden. Naast de soloprojecten zingt Paul ook bij Her Majesty, waarmee hij binnenkort weer op tour gaat, met als thema Neil Young en Crazy Horse. Pas geleden zong hij nog bij de band Johan, en nu zijn tweede single voor Coyote, en dat is Ponderosa Pine.

Diezelfde PGM Bond speelde mee in de band voor 2 maanden. En het was Sure Is A Cat. En de tour van deze gelegenheidsband zit erop na gisteren. En dat was in Groningen. En vrijdag was de voorlaatste voorstelling in Zaandam. Na de try-out in Volendam was de band duidelijk gegroeid. In presentatie en als één geheel. De opzet van dit project was om de muziek van de Cats in een moderner jasje te steken en toegankelijker te maken naar de jongere generatie toe. Echter, in de zaal waren weinig jongeren. Het waren allemaal onze leeftijd. En de insteek is ook niet door iedereen begrepen, gezien de reacties op Facebook. En een voorbeeld dat de muziek van de Cats heel anders werd gespeeld kunt u horen in Remember the Good Times.

Het nummer Dans maar, feest maar is een nummer wat er geschreven is door Luigi Denza. De tekst is geschreven door Cor Veerman, Cor Dekker. Op het album Feestvieren met Joop Buijs, Vracht uit Volendam, staan 8 nummers. Voor 7 van deze nummers schreef Cor Veerman de tekst. Dans maar, feest maar is een nummer uit 1984. En Joop zong ook vele duetten met Treintje Zier. Dans maar, feest maar kwam later terecht in de Volendammer Top 1000 op plaats 336. Hier is Joop Buijs met Dans maar, feest maar.

Wim Tol Stijn schreef de eerste drie singles, plus twee B-kanten voor de Left Side. En dit onder de naam Billy Stijn. Wim was in de jaren 68-69 al andersdenkend. Ging ook na de Beatles naar India. En titels van zijn hand, Confusion in My Mind, Welcome to My House, This Little Village en Feeling So Lonely in Blue, verraadde al een beetje de kijk op Volendam en Geest. Ook was hij al bezig met de wereld en natuur. En tijdens PX Songwriters Guild gingen zijn nieuwe liedjes ook over deze onderwerpen. In 1978 bracht Wim onder de naam Human Rights een mooie single uit. En eigenlijk met twee A-kanten. The Prisoner en Liberation Day. En u gaat horen The Prisoner van Human Rights.

Niels Buis bracht 22 mei zijn tweede single uit als voorloper voor zijn nieuw album Carouser. Het door banjo's gedreven country nummer gaat over een relatie die langzaam maar zeker ten einde loopt. En na de eerste voorloper, The Professional, is hier de tweede. Niels Buis met The Runaway.

Het mooie van de programma's als De Zomer Voorbij en Beste Zangers is dat artiesten covers zingen en die verrassend goed uit kunnen pakken. Nick en Simon, Jan Smit en Jan Dulles in de 3J's zijn daar geweldig goed in. De serie Love Acoustiek, naar een idee van Albert Hoekstra, bracht ook geweldige liedjes. En Albert was zo vriendelijk om deze muziek met ons te delen. Zodat onze luisteraars van Muzikaal Volendam mee kunnen genieten. En wij het besef geven wat er allemaal in ons dorp op muzikaal gebied al is gemaakt. En Almost Famous was ook een van die groepen. Die waren wereldberoemd op Volendam, maar bleven Almost Famous. De opdracht aan de artiesten van Love Acoustiek was één nummer over de nieuwjaarsbrand en eentje van Van Morrison. En Almost Famous deed dat met eentje van Van Morrison, Into the Mystic.

5 weken geleden bracht Emily van Leeuwen haar nieuwe single uit. I Don't Know. De single gaat over het gevoel om te verdwalen, zoeken naar betekenis en iemand die je helpt de wereld opnieuw te zien. Emily is een nog niet zo bekend Volendamse zangeres. Nu haar eerste song samen met de Belgische songwriter-producer Dusk volgt haar volgende single. Hier is Emily van Leeuwen met I Don't Know.

Tijdens het optreden van Shorty Jacket werd verteld dat de band erachter kwam dat zij geen composities van Jaap Schilder in de show hadden. En Jaap, die zo belangrijk was voor de kids met zijn hoge en lage stem en het uitzoeken van de muziek en koortjes. Het werd geen Mandy My Dear of Lonely Nights of Why Did You Go. Het werd I Love You, I Do en dit van het album Take Me With You. En de band, met Jordy Tuip voorop, ging los op I Love You, I Do.

Toen, Nu en Later is het derde album van Jan Muren. En die stamt alweer uit 2007 en het is een soloalbum. Het nummer van mij voor jou is een heerlijk rustig nummer met een prachtig arrangement. Het oorspronkelijk van Kerry Brooks, de Amerikaanse countryzanger, is. En de Nederlandse tekst is van Jan's zoon Johan en Danny Teunis. Ze hebben er een prachtige tekst van gemaakt met een emotioneel tintje. Het nummer is ook terug te vinden in de Volendammer Top 1000 op nummer 664. Jan Muren met Van mij voor jou.

Harme Veerman doet op het ogenblik wat hij leuk vindt. En dat zijn vakanties en muziek maken. Gestopt bij Tribute to the Cats Band betekende niet stilzitten. Hij geeft nu en dan een concertje. En een concertje houdt in, niet te veel publiek, zodat er alle aandacht voor de muziek is. En er staan op dit moment 2 optredens gepland in de PX. En dat op de zondagen 11 oktober en 29 november. En dat wordt genieten met een grote G. Van zijn album For Time Goes By, het nummer Mike Caglioni. Dat staat voor de namen van zijn kleinkinderen. Hier is Harme Veerman.

De laatste single van Barrabas beleefde zijn release op 10 april en die heet Dancing to the Danger. Het is een voorloper voor een nieuwe EP of album. Het is harde rock en dit is de muziek wat of Barrabas speelt tijdens optredens. Weer even wennen aan de 70er, 80er jaren. Hier is Barrabas met Dancing to the Danger.

Vandaag is de zomer begonnen. En dat is het tijd voor een plaat die dat zomerse gevoel geeft. Op het strand, zomers drankje, korte broek en een bloemenshirt aan. En zo staan de drie J's afgebeeld op een laatste single Losvast. Wij danken u voor het luisteren. En ik zou zeggen tot volgende keer.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
6: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
5: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Twee weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, het is toch wel eens lekker om te beginnen met een plaatje van John Mayer Vultures. Het is vandaag maandag 1 juni. Ja, we hadden vandaag weer het luchtalarm. Hè? Dan weet je weer dat het eerst is.
1: En een noodmelding, hè?
0: En een noodmelding. Mike, dat is altijd fijn. Dat je in ieder geval weet tot het allemaal werkt. Hè? Mocht er ooit een situatie komen dat het allemaal misgaat, dat het werkt. Deed jouw noodmelding het ook? Of ben jij op een leeftijd tot je geen noodmeldingen meer krijgt?
2: John, zo oud is mijn telefoon nou ook weer niet.
0: Nee, maar ik had het over jezelf.
2: Oh, maar
0: dat het misschien geen zin
2: dat
0: heeft.
2: Dat ik hem niet meer hoor of zo?
0: Of nou ja, of op een gegeven moment... Misschien dat sommige dan mensen denken, nou, het ruikt lekker op, weet je. Maar, ja.
2: Maar weet je, John, ik ben gelukkig 2 maanden ouder als jou. Dus dan weet je dat over 2 maanden je gehoor het nog doet.
0: Ja, nou, dan kan ik in ieder geval nog 2 maanden aan het werk. Vind ik, dan is het voorbij.
2: Had je nou laatst niet in het nieuws dat ze van het luchtalarm af willen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat gaat alleen over op die pushmelding die je krijgt. Dat Amber Alert gebeuren.
2: En denken jullie dat je dat nodig zou hebben of zou het opluchten?
0: Nou ja, ik denk dat het vooral een ding is. Wij hebben nog nooit, mensen van onze leeftijd hebben nog nooit een luchtalarm nodig gehad.
1: Nee.
0: Weet je, en als je nu gaat kijken, als er op een gegeven moment een aanval is door hackers en dingen waardoor dat soort dingen uitvallen, is natuurlijk gewoon een ouderwets geluid, is wel iets wat werkt. Dus ja, ik zou dat niet doen.
1: Nee, dat is waar.
0: Hè? Dat is toch wel even een dingetje om over na te denken. Mocht jij daar nou een idee over hebben, kan je natuurlijk altijd bellen. 0299-369916. En dan horen wij graag jouw mening omtrent luchtalarmen.
1: Ja, en als je een Nederlandstalig plaatje wil horen, dan kun je natuurlijk ook altijd
0: bellen. Natuurlijk ook altijd bellen.
2: Krijg je Mike aan de lijn.
1: Oh, onze Vincent heeft ook een telefoon.
0: Vincent.
2: Ik heb nog een telefoon. Ja, dat klopt.
0: Ja, nee, dat is zo'n bakkeliet met zo'n draaischijf. Dat ze hebben dit aan.
1: Zo'n drommels.
2: Extra grote pictogrammen.
0: Ja,
2: alles.
0: Want ik kan niet lezen, hè, van die goede toets met van die pliepjes. Nou, hè, superleuk. Mannen, waar hebben we zin in qua muziek? Want ik sta overal voor open.
1: Waar hebben we zin in qua muziek? Maar je hebt nu alvast een plaatje klaarstaan.
0: Ik heb iets klaarstaan, maar als je zegt ik heb tegen wat anders, dan kan dat. Ik ben net een soort kok vandaag.
1: Nou, de luisteraars moeten blijven luisteren om te horen waar ik zin in heb.
0: Ja.
2: Nou, ik zie de volgende al staan, John.
0: Ja.
2: En
0: is dat goed?
2: Ik krijg wel trek van in de zomer.
0: Oh.
2: Dit vind ik lekker.
0: Ja,
2: dit gaat wel, helemaal goed.
0: Gaat wel van de week weer regenen.
2: Maar dat is dan. Dat zien we dan wel. Het is een hele andere dag.
0: Als je met droog in huis komt, vind je dan niet goed. Maar ja, dit is natuurlijk muziek van Stevie Wonder. En Sir Duke, toch?
1: Zeker weten.

0: Ook wel een lekkere zomerse plaat, John ja. Newman. Had je niet verwacht, Mike?
1: Ik had het niet uit jouw koker verwacht, nee. Maar nee, John Newman, ja. Die ken ik al hele tijd.
0: Oh?
1: Ja, zeker.
0: Heb je geknikkerd met?
1: Nee, dat niet. Maar nee? Ik zat wel op de basisschool met hem. Nee,
0: oh, hele leuk.
2: John Newman.
0: John Newman. Newman. Dat is nee, van Jack Newman.
2: Van Jack Newman.
0: Nee, maar wij hebben hem ooit op Seagate gezien.
1: Ja, en ik, toen, ik ken hem van FIFA.
0: Oh?
1: Hij heeft echt iets van 4, 5 FIFA-plaatjes.
0: Oude FIFA of nieuwe FIFA?
1: Maar wat is oud?
2: Nee. Nou, de platen van FIFA die ik ken, die komen vaak van 2004. Dus.
1: Nee, ik denk was dat de eerste...
0: Dat was de PlayStation 1, toch, Vin?
2: Dat is een van de weinige...
0: Spelcomputers...
2: Dat is net PlayStation 2.
0: Ja.
2: Maar dat is een van de weinige momenten dat ik me oud voel. Dat ik dan... Ja. Dat stond FIFA 2004. Dan zeggen mensen, huh?
0: Ja.
1: Nou, de eerste FIFA die ik had was FIFA 2005.
0: Ja.
1: Ik heb daarvoor wel andere Konami-spelletjes gespeeld. Alleen ja, de eerste FIFA was echt 2005. Maar deze stond volgens mij iets van 2017, 2016 of zo.
0: Ja, ja, ik was meer een Pro Evolution Soccer.
1: Jij was zo'n PES-jongen.
0: Ja, dat had je wel verwacht, hè?
2: Zo'n purist.
0: Zo'n rare, weet je wel. Die net even wat anders wou. Ja, maar het is niet anders. Het is niet anders. Mike, jij kwam net met een platen van NX6.
1: Ja, klopt. Er is een concert van NX6 op YouTube.
0: Ja.
1: Dat is geremasterd in 4K.
0: Oh, in 4K?
1: In 4K.
0: Niet in AD?
1: Nee.
0: 4K.
2: AD.
1: Ja, en dat concert komt uit 1986 uit mijn hoofd.
0: Nee.
1: Zeg ik het goed?
0: Dat is, klinkt als muziek in zijn oren.
1: Ja, dus...
0: Was je net 12, toch? En
1: ik zou... Oh. Ik zou alle mensen willen aanraden om dat een keer te checken. Want je gelooft je oren niet als je ziet wat voor jaar er al bij staat.
0: Ja, nou, dat is mooi, hè?
1: Een van de platen die daar ook wordt gespeeld is New Sensation.
0: Ja, dat is mooi. Tot AI tegenwoordig dat allemaal weer mooi kan maken. Ja. Je kan gewoon oude rommel erin flikkeren. Je hoeft ook geen goede camera meer te hebben.
1: Nee.
0: Dan maak je iets heel lelijks en dan zeg je, los het op.
1: Volgens mij is
2: dat niks voor jou, Sean.
0: Ja, nee, zeker.
2: Zo'n AI.
0: Ja, AI. Ai.
2: Dan zie je er opeens heel mooi uit.
0: Nee, wat vind je haar leuk, vind. Dat is,
1: ai, ai.
0: Ai, ai.
1: Nee, maar dit is volgens mij nog niet met AI gemaakt. Dit is gewoon op rauwe film opnieuw gerenderd. Als het
0: ja, en rauwe film is natuurlijk gewoon een plaatje wat echt is. Hè? Dus dat kan je in principe heel mooi synchroniseren door het digitaal op te nemen.
1: Ja.
0: Oude tapes zijn natuurlijk heel mooi. Heel veel films van nu worden nog steeds op tape opgenomen daardoor. Want dat heeft toch een beetje dat
1: die korrel.
0: Dat, nou, niet echt de korrel, maar dat zwart is veel zwarter.
1: Okay.
0: Dus er zit veel meer echtheid in. Dat is best wel grappig om te zien. Dat is ook qua audio, qua tapes. Een oude tape heeft gewoon een stukje smaak.
1: Ja.
0: En dat is wat we fijn vinden, Mike.
1: Dus dat is de aanrader ook van de week.
0: Ja, nou.
1: En dit is New Sensation van NX6.
0: Op de Love
1: Radio.
2: LVA.

0: The Way You Make Me Feel.
1: Oh, dat blijft toch een mooie plaat, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Wat vind je daarvan, nou tot we Michael Jackson weer draaien?
0: Zijn ze er ooit mee gestopt dan?
1: Nee, nou ja, het speelt natuurlijk toch weer een beetje met een nieuwe documentaire opkomst en een film en een ding en dat.
0: Ja, ja, ja, kijk, ik vond het... Kijk, ik vind lang niet al zijn muziek goed.
1: Nee.
0: Hij heeft een aantal goede platen en haalt een hele chille platen.
1: Ja.
0: Die kan ik graag horen, maar ja. Ik zet het nooit snel op zelf.
1: Nee, maar dat is omdat je nog geen echte fan bent. Dat is als je op een gegeven moment in zijn vibe zit met al die dingen. En nou ja, muzikaal gezien vind ik hem gewoon nog steeds de allersterkste ooit.
0: Muzikaal is het een snoepreisje.
1: En ja, dat vind ik toch wel lastig dan om dat los te zien, Vin.
2: Ik vind het ook een beetje van... Meestal als mensen zich misdragen hebben, dan geven mensen de reden, je moet die mensen niet meer supporten, weet je?
1: Ja.
2: Maar hij is er niet meer, dus je kan hem ook niet supporten.
1: Ja, ja.
2: En dan, je kan wel de muziek die van sommige mensen de favoriete muziek is, nog wegdoen.
1: Ja.
2: Maar, hè?
1: Ja, zeker. Het is een lastig verhaal. Maar ja, ik ben blij dat hier weer lekker wat gedraaid wordt. En ja, ik vind het mooi, ik kan niet anders zeggen. Weet je, wat er is gebeurd, daar kan je natuurlijk wat voor vinden. Maar ja, je weet het niet of het echt zo is, want het is nooit echt bewezen. Dus dat is een lastig verhaal.
2: En ergens, hij is... Kijk, hij is natuurlijk de signature van die platen. Het zijn echt zijn platen.
1: Ja.
2: Maar je luistert niet alleen naar hem, je luistert ook naar Quincy. Je luistert een beetje naar Toto eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: Allemaal grote muzikanten waar hij mee speelt.
1: Ja, maar het leuke is...
2: En die hebben heel veel invloed daar gehad.
1: Het was wel zijn idee. En hij heeft hun erbij gehaald om zijn idee te maken. En dat vind ik dan wel weer heel vet. Weet je, hij speelde niks. Maar hij wist precies hoe alles in elkaar moest zitten. En dit gaan we doen. Dat vind ik wel heel stoer.
0: En hij deed ook de choreografie zelf, hè?
1: Alles.
0: Ja, het was een groot meester.
1: Maar een dat soort mensen zijn altijd een beetje gekkig, weet je wel.
0: Ja, maar het geeft geen recht om aan kinderen te zitten.
1: Mocht dat het geval zijn, zeker. Dat mag nooit, hè. Dat laat het een ding wat zeker is. Maar ja, ja, een genie is meestal wel gekkig.
0: Ja, genie en gek, er zit een heel klein, klein draadje tussen.
1: Dat is niet anders. Vinden, Arcade Fire, we hebben hem al lang niet gedraaid.
2: Ja, en ik Arcade Fire is zo'n band die bij mij af en toe opbloeit. En af en toe, dit is een hele lange tijd echt mijn favoriete plaat geweest.
1: Ja.
2: Maar ik heb met Arcade Fire echt maar dat ik een plaat of vier leuk vind.
1: Ja.
2: En ja, dat vind ik jammer bij zo'n band.
1: En deze dan?
2: Dit is echt niet alleen mijn favoriet van hun,
1: ja,
2: maar ook gewoon een van mijn favoriete platen ooit.
1: Nou,
2: dit gaat voor mij echt over de zomer.
0: Ja.
1: Dan ben ik blij, doe je jas uit.
0: Alles nu is het, hè?
1: Alles nu.
0: Alles nu. Ik wil alles nou.
1: En dat op de love.
2: We luisteren naar Arcade Fire, Everything Now. Op de LOBA.

0: Keep it on.
1: My Silver Lining van First Aid Kit. Zonder beeldschermen.
2: Dat doe je goed, Mike. Dat
1: is, ik heb namelijk geen beeldschermen voor de luisteraars thuis.
0: Vind je ook niet?
1: Nee, maar Vin gebruikt ze gewoon niet.
2: Ik kan dat allemaal niet meer zien.
0: Twee krijtbotjes.
3: Kijk, dat is ook een stuk.
2: Hey, lekker, Jean. Ben je lekker aan het prutsen?
0: Ja, het is
1: lekker
0: allemaal moeilijk.
1: Lekker Franse chanson, dacht ik gewoon.
0: Nee, dat is meer een Amsterdamse. Amsterdamse hit medley.
1: Het doet ook wel een beetje Frans aan.
0: Dus je wil wel de Frans is weer zo'n croissant baguette. Ben je een beetje Frans liefhebber, Mike?
1: Ja, hoe bedoel je precies Frans?
0: Nou ja,
1: van het Franse leven?
0: Nee, je hebt iemand die heel goed met Fransen kan. En je hebt iemand die niet goed met Fransen kan.
1: Ik vind Frankrijk een fantastisch mooi land.
0: Ja.
1: Alleen de inwoners zijn...
0: Het is verschrikkelijk vol.
1: Verschrikkelijk vol.
0: Verschrikkelijk vol.
1: Dus, ik vind het is comme ci, comme ça. Ja. Om in Frans term te praten. Ja.
2: Ik ken ook mensen die dan langs de weg stonden met een kapotte auto.
0: Ja.
2: En dan aan een Fransman daar vragen. Waar kan ik nou heen met mijn auto?
0: Ja.
2: En dan hun... Gewoon al bijna stotterend zeggen dat ze geen Engels kunnen. En toen geeft hij hem een tientje en zegt hij, ja, daar heb je een garage.
0: Ja, of gewoon... daar heb je een garage.
2: In het Engels, hè? Gewoon strak.
0: Ja, maar het zijn rotzakken, hoor. Als het niet voor onszelf is, doen ze het niet. Dat is echt... Maar als je een beetje in de wijnstreken komt, dan wordt het een heel mooi land. En die mensen zijn vriendelijk en aardig en lief.
1: Zeker
0: maar kom
1: weten.
0: Je rond Parijs. Parijs is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Dat is echt... Als mensen dan zeggen, oh, stad van de liefde, l'amour. Dan denk ik altijd, oh, vreselijk.
1: Nee, maar, je hebt ook...
0: Vieze stinkende stad, vol zwervers.
1: Afgelopen zaterdag had je natuurlijk de wedstrijd Paris Saint-Germain tegen Arsenal.
0: Ja.
1: En Paris heeft natuurlijk gewonnen.
0: Bam, bam.
1: En het was een oorlogsgebied daarna in Parijs. Alle auto's in de brand.
0: Ben jij wel eens in Parijs geweest, Mike?
1: Nee.
0: Nee? Ik zou ook niet gaan.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Het is een... hoe zeg je dat? Het is underwhelming.
0: Ja. Ja, het hele kleine stukje stad waar alles mooi is prachtig, hè? En de rest erbuiten is verschrikkelijk.
1: De suburbs.
0: Ja. Ja, er zijn zoveel zwervers en zoveel dingen. Nou ja, hè? Maakt niet uit. We hebben een plaatje gevonden, Mike. Is ook een stukje Frans?
1: Ja, is het zo?
0: Daft Punk is Frans.
1: Oh ja,
0: Daft Punk.
1: Daft Punk.
0: En hebben we een soort van een samenkomst van omstandigheden. Laten we het zo noemen. Pharrell Williams.
2: Dit was allemaal voorbereid. Zeg dat nou niet, John.
0: ik zeg niks wel.
1: Nee, het zijn gewoon een aantal toppers bij elkaar.
0: Talenten.
1: Daft Punk, Nile Rodgers en Pharrell Williams.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat ik geen een vergeten ben.
0: Ja, dat is allemaal wel meer mensen aangehelpt.
1: Het begint ook al zo mooi, hè?
0: Oh, ja, maar dat is Daft Punk.
1: Ja, dat is...
0: Heb je die documentaire wel eens gezien?
1: Nee.
0: Moet je op gaan kijken op YouTube. Is
1: op
0: geweldig.
1: YouTube?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Teringlastige rotzakken zijn het.
1: Oké. Okay.
0: Fransen.
1: Ken je niet? Het zijn wel Fransen.
0: Maar het is wel te gek.
1: Ja, zeker.
0: En dit is...
1: Lose Yourself to Dance.

0: Ja, het is toch een mooie combinatie zo. Achter elkaar, C2C en de mannen van Daft Punk. Ik dacht bij mezelf, dat is nou wel eens even een lekker plaatje om achter elkaar te draaien, Mike.
1: Ja, ik van grondig mee eens.
2: En John, we hadden het al een tijdje terug over game muziek. En we hadden het net ook nog over FIFA.
0: Ja.
2: En deze kwam van PES, dat was jij dan.
0: Ben jij een videogamer, Fien? Je hebt de computer, hè?
2: Ja.
0: Je bent de computergamer.
2: Maar al minder, hoor. Nieuwe spellen zijn allemaal een beetje...
0: Ben je ook zo'n Minecraft-jongen met van die blokjes?
2: Dat niet echt.
0: Nee. Vind jij wel een beetje een Minecraft-type?
2: Oh, thanks, John.
0: Nee, maar dat is niet slecht. Want jij hebt het wel gedaan, toch?
1: Ik heb het vroeger wel gespeeld, ja.
2: Ik heb het ook wel gespeeld, hoor. Maar het is ook echt omdat je er met vrienden in zit en met die vriend praat.
0: Ja.
2: Ja, dan als je samen iets doet, is het altijd
0: leuk. Zeker. Maar dat is dan toch... Het is toch grappig. Ik denk dat ik het ontzettend leuk zou vinden met blokjes en vierkantjes. En het is best wel een autistisch spelletje.
1: Klopt. En als je het ook speelt in... volgens mij heet dat survival modus.
0: Ja.
1: Dan moet je ook daadwerkelijk in de nacht gaan slapen.
0: Ja.
1: En dan moet je weer wakker worden. En dan ga je weer resources zoeken om je huisje te bouwen.
2: En je moet tegelijk met je vrienden dan slapen. Anders gaat de nacht niet om. Dus je moet allemaal... En op een gegeven moment krijgen van... Oh ja, maar ik heb eten. En die ander zegt, ik heb goud. En dan ga je zeg maar ruilen.
0: Goud voor eten. Ja.
1: Maar je hebt het wel gespeeld dus?
2: Ja, ik heb het wel gespeeld. Maar niet...
0: Niet heel lang.
2: Het is niet dat als ik nou zou gaan gamen... Dat ik zeg van, ik zet Minecraft even.
1: Nee, precies.
2: Dat is echt...
1: Ja, dat heb ik ook niet, hoor. Maar ik heb het in corona 2 jaartjes gespeeld. Gewoon voor de leuk. Ook met vrienden inderdaad. Ja. En dan op Skype met elkaar praten.
0: Want je kan niet op Minecraft zelf met elkaar praten.
1: Nee, er zit geen online party tool in.
0: Dat is toch wel een gemiste
1: kans. Ja, kijk, je kan het dan wel op PlayStation spelen. Dan heb je natuurlijk gewoon de PlayStation Party waar je kunt praten.
0: Ja.
1: Alleen, je kan niet cross-device spelen. Dat is
0: dus of het een of het ander. Nou, ja. Dat is weer fijn even om te weten, man.
1: Ja, ons nerdminuutje weer.
0: Het game minuutje.
2: Komen we toch nog jong over, jongens?
0: Ja, maar Minecraft was er ook al in 96, vind ik. Dus ja, dat is...
2: Zijn naar Minecraft?
0: Ja, of hoe heet het?
1: Minecraft.
0: Ik weet het toch allemaal niet, joh. Minecraft. Minecraft, die weet ik allemaal niet. Hè. In mijn tijd hadden we gewoon nog een Game Boy Color. Weet je, dat was...
1: Super NES,
0: hè? Nou, laten we dan in godsnaam wat hippe muziek draaien. Dan hebben we toch nog iets wat een beetje jong is. En dat is muziek van Vrouwtje hier op LOVE Radio. En als jij een verzoekje hebt, kan je natuurlijk bellen 0299 36 9916.

0: is ze goed, hè?
1: Ja, ja, ik vind haar echt wel heel te gek op momenten wat ze doet. Ze is bezig met een nieuwe zomer, om het zo te zeggen. Ze gaat best wel weer een hoop dingen doen. En ja, dat is toch wel mooi om te zien dat ze blijft evolueren.
0: Ja.
1: Ik denk nog lang niet dat ze er is.
0: Nee, ik ben echt groot fan van Vrouwtje. Ik luister graag naar haar muziek.
1: Wat is nou, welke zet je dan het vaakst aan? Dat je denkt, dat vind ik echt gek.
0: Dan zet ik vaak dansen. Dansen met
1: Estie. Ik wil dansen.
0: Ik wil dansen.
1: Ja, die is ook te gek.
2: Is het niks voor jou, Sean, zingen?
1: Nee. Ik ben nog even een plaat aan het zoeken, man, om mee af te sluiten. Maar ik ken het nog even niet. Nou ja, ik heb denk ik wel wat. Want ja, ze hebben van de week hebben ze verteld op de kermis van Volendam tot op vrijdag een hele speciale artiest gaat komen.
0: Oké. Ja, ik heb het gelezen.
1: Hebben jullie dat gelezen? Vin?
0: Zeker weten.
1: Jij
2: ik
1: ook?
2: Heb het niet gelezen.
0: Nee.
1: Oeh.
2: Ik ben helemaal niet zo bezig
0: met kermis. Wat gaan we hiermee
1: doen?
2: Ik wil het wel graag weten.
1: Dat is, nou, ik heb een tipje.
2: Wie zou dit nou zijn, John?
1: Wie zou dit nou zijn?
2: Zou dit... Tribute to the Cats, John?
1: Nee,
2: dit
1: is niet.
0: Het is wel jui muziek.
1: Ja, dit is...
2: RMP.
1: Laten we daar dan mee eindigen.
0: Ja, vind ik een mooie.
2: Dan luister natuurlijk naar Jan Smit.
3: Jij bent onvervangbaar.
1: Wat zei je nou?
0: Nou moet je in de hoek, Vincent.
3: Mijn grootste...
1: Wat zeg je nou, Vin?
2: We luisteren natuurlijk naar Frans Bauer, John.
1: Jij bent... Nee, Vin.
0: Nee, dit kan niet.
1: Dit kan niet. Dat is, die moet ik toch een beetje streng in zijn.
2: John, je weet toch dat ik niet serieus zei?
1: Nee, nou...
2: Ik heb ook Tribute to the Cats hier volgens mij.
1: Ja, nee, maar... Weet je, er zijn zulke goede platen van Frans.
2: Jij bent echt een soort van Frans-fan geworden sinds je hem gesproken hebt.
1: Ik ben al jaren fan van Frans. En Mike ook. We zijn groot Frans Bauer-fan. Weet je, zoals deze ook van Brabant naar Bordeaux vind, dat zijn... Dat,
0: het is een groot feest in de tempel altijd. Dus
1: ja, of dit, weet je wel. Dat is toch, dit zijn...
0: Dit maakt niet los in je.
1: Dat is, hè?
0: Elke klank is raak.
1: Ja. Maar ik...
2: Ik denk dat ik nog een paar biertjes nodig heb, John, hiervoor.
3: In al mijn dromen
0: of Marianne Weber.
1: Maar heb je dan een favoriet van Frans Bauer, Vin?
2: Nee, ik luister hier niet zo heel vaak naar.
1: Nee?
2: Nee. Ik ben dan toch meer een William Jans fan.
1: Ja, ja. Mag ik nog een voorbeeldje geven?
2: Nou.
1: Ken je die wel?
2: Nee? Nou, nee, deze ken ik niet. ik zie de titel. En okay.
1: Oké, okay, nou. Goed luisteren. Ik val.
0: Ik vind Ons Geluk ook heel sterk.
1: Ons Geluk is ook een hele mooie. Maar daar heb ik ook de karaoke versie van. Dus Vin, mocht je nou denken... Hè? Ik pak een moment, dan kan dat.
2: John, zullen we deze draaien?
1: Ja, dit is de karaoke versie.
2: Oh, de karaoke versie. Oh.
0: Kunnen de mensen thuis mee?
1: Dus, nou, dat is helemaal waar.
2: Dan zou ik toch een echte plaat aanzetten.
1: Ja, maar dat is toch leuk. Dan zit je op vrijdag.
3: Het leven draait ook vaak alleen om centen.
2: Centen.
3: Ze kijken vaak...
1: Nee, dat kunnen we echt mensen niet aandoen. Dat is echt... Nee. Dat kan echt niet. Dat is... Mannen, het zit weer op voor vandaag. Leuk om te eindigen met een stukje kermisnieuws. Laten we wekelijks proberen te eindigen met een stukje kermisnieuws.
0: Ja, nu al de mensen warm maken voor kermis.
2: En kermisteentjes.
1: Dat zou toch leuk zijn als we 4 dagen daar zouden staan als ons. Maar dat gaat niet.
0: Nee. En wist je dat de kermis...
1: Nou.
0: Over precies 94 dagen... 2 uur 0 minuten en 36 seconden is? 33.
1: Ja, dat is toch...
0: Uit mijn hoofd, hè?
1: Ja, dat vind ik knap.
0: Ik heb een kermistimer in mijn achterhoofd.
1: Dat dacht ik al. Dat dacht ik. Weet je wie dat ook heeft?
0: Nou.
1: Kan je niet zeggen. Maar ja, die heeft dat ook. Dat is helemaal waar. Dat is een mooi gezegd. Mannen, nog 15 secondjes en dan zit het erop. Maandag 1 juli, beetjes en teentjes. We hebben genoten. Het was weer een prachtige uitzending.
0: Ja.
1: Met een hoop mooie muziek. En Frans Bauer op de kermis in Volendam op vrijdag. Ja, misschien dat hij zaterdag, zondag en maandag ook nog kan. Ik hoop het. Kan niet anders zeggen. Het is een rasartiest. Rasartiest.
4: Doei. Doei. Nummer 1.
2: Doei.
4: Streekradio LOVE. Hoge energierekening. BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
7: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
6: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder 2 valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. 2 mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ozan Kökçü en Brantley Kuvas vertrekken na dit seizoen transfervrij bij FC Volendam. Kökçü, de 27-jarige aanvallende middenvelder, kwam 31 keer in actie na zijn komst aan het Finse HJK Helsinki. Zijn volgende club is nog onbekend. Kuvas vertrekt na de degradatie naar de eerste divisie en speelt deze maand met Curaçao het WK tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Zaterdagmiddag rond 4:30 raakt een auto te water aan het Noordeinde in Landsmeer, ter hoogte van nummer 64. 3 inzittenden raakten gewond. Voorbijgangers haalden 2 personen uit het voertuig, de derde werd door de brandweer bevrijd. Alle 3 zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Vandaag rond 12:00 verstuurt de overheid een NNL-alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NNL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12:00 af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NNL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Het weer. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met regen en kans op onweer. En dan wordt het maximaal 24 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start op 1 juni met het maaien van circa 200 kilometer dijken. Vanaf 15 juni worden ook circa 6000 kilometer sloten gemaaid. De werkzaamheden zijn nodig voor veilige dijken en een goede waterafvoer. Bij het onderhoud wordt rekening gehouden met beschermde dier- en plantsoorten. In sloten blijven waar mogelijk planten staan voor de waterkwaliteit. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Noord-Holland groeide met 1,8%. IVN Waterland organiseert zondag 7 juni een slootjesactiviteit in het Purmerbos. Om 11 uur. Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen samen met de volwassenen op zoek naar waterdiertjes met schepnetjes en loepotjes. De activiteit is gratis. Aanmelden kan via ivn.nl. De ingang is via de Populier aan de Westerweg.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gymvereniging GV Hercules organiseert zaterdag 6 juni een rommelmarkt van 9:30 tot 12:30 voor Café Het Wapen aan de Brink in Middelie. Bezoekers kunnen terecht voor servies, speelgoed, kleding en gebak. Een taxateur beantwoordt vragen over antieke vondsten. Wie zich tijdens de markt als lid inschrijft, kan gratis sporten tot 1 oktober 2026. Alex Pastoor wordt geen trainer van FC Volendam. De oudspeler van de club geeft aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging buiten Volendam. Nadat FC Volendam per direct afscheid nam van Rick Kruis, viel Pastoors naam als mogelijke opvolger. De analist van Ziggo Sport, voormalig trainer van NEC, Sparta Rotterdam en Almere City, zegt kieskeurig te zijn in zijn volgende stap. Schaatster Merel Konijn uit Edam stapt over van AH Zaanlander naar Team Novus. De 24-jarige maakte de overstap op eigen initiatief. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst in ijsstadion Tialf. Ook Johan de Wit, eveneens afkomstig uit Edam, is bij de ploeg betrokken als hoofdcoach. Hij neemt onder andere de Chinese schaatster Zhongyan Ning mee vanuit zijn vorige ploeg Team Gold. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je avond is net even lekkerder met de
2: LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden.